Marcel Ponsele en Il Gardellino gaven een uitvoering van het concert in D-klein voor hobo, reconstructie BWV 1059R. Tot slot een van de mooiste cantates van Bach, BWV 12, Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen. Een vroege cantate met veel smartelijkheid. De hobo speelt weer een hoofdrol. Al in de symfonie aan het begin hoor je waar het gevoelsmatig over zal gaan. Het koor dat nu volgt met de titel van de cantate, Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen, zal Bach 35 jaar later gebruiken voor zijn crucifixus van zijn hohe messen. Na de klagende altaria met de hobo vermaant de bas ons, in het navolgen van Jezus ligt de redding. Het is liefdesmystiek, dat navolgen. Ich küsse Christ schmach, ich will sein Kreuz umfassen. In erotische taal bezingt de bas dat het opgaan in Jezus schande en lijden een verbinding geeft waarin het eigen lijden meegetrokken wordt. En dan komt de tenor en klaart het op. We horen tijdens de zang het koraal Jesu meine Freude instrumentaal klinken. Deze geweldige cantate, waarin weer alles goed komt, is weer zo'n klein drama dat goed afloopt. Een proces ten goede. U hoort weer Marcel Ponsele, de hoboïst.

De oboe-solist was wederom Marcel Poncele, ditmaal met de Amsterdam Baroque Orchestra en Amsterdam Baroque Choir onder leiding van Ton Koopman in Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen, BVV 12. Met verder nog Kai Wessel Alters en Christophe Brigardien tenor, Klaus Mertens bas. En tot zover dit programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 1 uur. Mijn naam is Job van Zijl. De samensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag.

De tijd is 1 uur. De concertzender. Dat betekent toch iedere werkdag van 1 tot 2 ons programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en de samenstelling is in handen van Govert Jan Bach. En vandaag gaan we weer naar de voorkeuren en keuzes van Maarten het Hart. Behalve Fritz Werner torent voor Maarten het Hart boven iedereen uit onze nationale trots van weleer, de sopraan Ellie Ameling. Voor het hart de ideale Bach-sopraan. We horen haar hier in een van de mooiste cantates, BWV 101, Niem von uns, Herr du treuer Gott. Maarten het Hart zegt, een schrijnend, grimmig, weerbarstig openingskoor, aards en zwaar en somber, maar buitengewoon indrukwekkend. In een even indrukwekkende uitvoering van Ernest Ansermet, met l'Orchestre de la Suisse Romande, een favoriete uitvoering van Maarten het Hart, met als sopraan dus Ellie Ameling.

Uit BWV 101, Niem van ons, Herr du treuer Gott, hoorde u het beginkoor. Het duet voor sopraan en alt, Gedenk aan Jezu bitteren tood. En het slotkoraal, Leid uns mit deiner rechten hand. Met als uitvoerenden de sopraan Ellie Ameling, de alt Helen Watts, het pro-artekeur, het koor dus uit Lausanne, en l'Orchestre de la Suisse Romande, ook uit Lausanne, onder leiding van N.R. Stans-Remet, een opname uit 1969. Nu Ellie Ameling solo in het recitatief en aria Ich habe genug schlummert ein, uit het Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach. Met Gustav Leonhard, hier een zeer gelukkige combinatie. Maarten het Hart is een zeer precieze forser met een scherp waarnemingsvermogen. Hij is geen muzikus of muzikoloog, maar dat waren meer grote Bach-kenners niet. Schweitzer had wel orgelles van Widor gehad, maar was toch eerder theoloog, filosoof en arts dan beroepsmuzikus. Spita was filoloog en Vesdek die was huisarts. Maarten het Hart merkt op dat deze aria al uit het tweede notenbüchlein voor Anna Magdalena stamt en dat is al verzameld in 1725, 2 jaar voor de gelijknamige kantate voor bas werd gecomponeerd. Toch een slaapliedje voor zijn vrouw, dus ver voor de theologische connecties met Simeon die naar de dood verlangt. Het past wel bij het prachtige lied van Stölzel, Bist du bei mir, dat in dezelfde band is opgenomen. Nog weer foutief op de hart- en zielijst van dit jaar opgenomen, als van Bach. Maarten het Hart zegt van deze aria, Schlummert ein, ihr matten Augen, daarvoor schieten woorden tekort. Laat u meenemen.

Dit waren Recitatief en Aria, Ich habe genug, Schlummert ein uit het Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach. Met sopraan Ellie Ameling, Gustav Leonard Klaversimbel en Angelica Mai Cello. Dan nu die wonderschone kantate Ich habe genug voor Bas, BWV 82, van 2 februari 1727. En dat was het feest van Maria Reinigung. Waar de oude Simeon het Jezuskind in zijn handen krijgt en zegt dat hij nu kan gaan, nu hij het kind gezien heeft. Een kantate over loslaten. Ponsele en Bach hierbij ingebracht, want de hobo speelt een belangrijke rol. U hoort weer de aria Schlummert ein, maar dan met de bas. De laatste aria, Ich freue mich auf meinen Tod, geeft de paradoxale doodsmystiek weer.

Dat was Cantate Ich habe genug voor bas, BWV 82, van 2 februari 1727. De bas was Peter Kooi en u hoorde de Chapelle Royale. We moeten nog een prachtige cantatendienst memoreren. Met de cantate 62, Nun komm der Heidenheiland, voor eerste advent 1724. En het veel te onbekende motet BWV 230, Lobe den Herrn aller Heiden. Uitgevoerd door het Residentie Bach Ensemble onder leiding van Jos Vermunt, met onder andere Klaartje van Veldhoven, op zondag de 30ste november. En die uitvoering zal dan plaatsvinden om 22:30 in de Kloosterkerk in Den Haag. U hoort nu het motet voor zolang de tijd het toelaat.

het motet BWV 230, lopend in Herren à la Haydn, door het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En tot zover geen dag zonder Bach, vandaag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. De programma-samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender. Het is 1 uur geweest, we beginnen aan een nieuwe week. En dat betekent iedere werkdag op de Concertzender van 1 tot 2 uur... het programma Geen Dag Zonder Bach. De presentator, dat ben ik, is Joop van Zijl. En deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Wel, een intensieve decemberweek met veel kerstmuziek. Want het Weihnachtsoratorium is inmiddels zo geliefd dat het zich overal aandient. In steruitvoeringen op 13 en 14 december in het Concertgebouw. Maar ook door amateurkoren overal in het land. Tot en met een meezinguitvoering van passieprojecten in Amsterdam en Utrecht. Aanstaande vrijdag besteden we aandacht aan die twee uitvoeringen in het Concertgebouw. En tevens kunt u onder leiding van Michael Gielen, altist bij het Koninklijk Concertgebouworkest, bij Splendor Amsterdam koralen meezingen. Ook uit de Matthäus. Hij bereidt de Matthäuspassie voor op de Canarische eilanden. Ja, het werd tijd dat ze hem daar ook eens zouden horen. Zie bij Splendor. Het midden van de week wordt ingevuld door twee zeer verschillende cellistes die net de cello-suites op cd hebben gezet met haast tegengestelde aanpak, namelijk Viola de Hoog en Maaike Rademakers. Maar goed, nu eerst muziek. We gaan deze week de 3 cantates horen die Bach in verschillende jaren voor de zondag van de eerste advent schreef. Dat waren belangrijke zondagen, want het was het begin van het kerkelijk jaar. Dus we hebben daar 3 zeer mooie cantates aan te danken. Het eerste juweeltje is BWV 36. Schwingt freudig euch empor uit 1731 van een rijpe, doorgewinterde Bach. Na een heerlijk beginkoor, zwierig en in het stralende D groot, de toonsoort voor kerst, volgt het Lutherkoraal Nun komm, der Heiden Heiland, gezongen door sopraan en alt met prachtige begeleiding. Dit is al een voorbereiding op het Weihnachtsoratorium. En dan zingt de tenor met de obo d'amore over de liefde. In 3/8 maat en in B klein. Een tekst uit de bruidsmystiek die zo hoort bij kerst in die dagen. In het tweede deel van deze lange kantate, dus na de preek toen, is er weer een koraalbewerking nu door de tenor gezongen. Dan volgt er een wonderschone sopraanaria, licht swingend in de 12/8 maat met een vioolsolo. Heerlijke muziek. Is dit zware muziek?

Nun kom, de Heidenheiland, BWV 61. Sibylla Rubens was de sopraan, de teneur Christophe Brigardien en de bas Peter Kooi met het Collegium Vocale Gent, dirigent Philip Herwegen. Op zondag 14 december dan speelt de Academie für Alte Musik Berlin met een keur van zangers in het concertgebouw het Weihnachtsoratorium. En die academie, ja, dat is wel een van de beste barokorkesten van het continent. Ze kennen een heel eigen dynamiek en werken met grote dirigenten. Maar ja, die kunnen ook heel goed zonder. Hoor hoe ze hier in het triplconcert in A Klein, BWV 1044, spelen. Deze indringende muziek krijgt van hen net die diepte die het nodig heeft. Terwijl het heel muzikaal blijft. Aangezien de zonen van Bach nogal wat hebben meegecomponeerd in dit werk, is het gerechtvaardigd om het met een fortepiano uit te voeren, zoals de Academie doet. Mogelijk heeft een van hen het daarop ook gespeeld, een van die zonen, en luisterde vader Johann Sebastian instemmend mee. Laat u gezeggen door dit veel te onbekende concert. Sturm und Drang gloort al aan de einde, maar het is behalve treffend ook galant, prettig voor het gehoor. De Academie für Alte Musik.

En dat was het trippelconcert door het Academie für Alte Musik uit Berlijn. En dan nu B-Rock in de herkansing. Het orkest voor zaterdag 13 december met het Weihnachtsoratorium onder leiding van René Jacobs. Ja, René Jacobs die daarmee zijn oude academie die we zojuist hoorden ontrouw is geworden. Waar die zoveel mee opnam en ontelbare prijzen won. Maar ja, hij zwichtte voor zijn muzikale en jonge landgenoten uit België dus. En wie geeft hem ongelijk? Dit concerto voor klavier in E-groot, BWV 1053, begint Italiaans en vervolgt in het langzame deel met die heerlijke, doorgaande Siciliano, de pastorale 12/8e maat, die je bij de hand neemt en je uit het dal trekt, richting de dartele vreugde van het afsluitend Allegro. Haast een discotabel voor twee toporkesten. We hebben plannen voor een Bach-discotabel. En wie daarvoor voelt en er wellicht aan mee wil doen, nou, die mag reageren. Nu B-Rock met Gary Cooper.

U hoorde Gary Cooper op klaverzimmel met B-Rock in het concerto voor klavier in E-groot, Bachs werken vertraging 1053. Tot zover voor vandaag, ons programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van deze uitzendingen, dat is Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Dit is de concertzender, zoals iedere middag tussen 1 en 2 uur... met de muziek van en rond Johann Sebastian Bach. De samensteller is Govert-Jan Bach en mijn naam is Joop van Zijl. Voor de solistendag, want het is woensdag... hebben we gekozen voor Viola de Hoog... en haar net uitgebrachte cd met de 6 cello-suites. Het is een pracht van een uitgave. Het werd tijd. We kennen Viola natuurlijk al lang van haar prominente plaats... in belangrijke barokorkesten. Maar we misten haar nog solo met de Bach-suites. Viola de Hoog studeerde cello aan het Amsterdams Conservatorium... bij Anner Bijlsma en bij Liedewij Schijfers. Na het behalen van het uitvoerend muzikusdiploma... legde zij zich voornamelijk toe op het spelen van kamermuziek... zowel op de moderne als de barokcello. In 1986 was zij finaliste tijdens het eerste internationale concours voor barokcello in Parijs. Viola de Hoog is celliste van het Schönberg-kwartet, waarmee zij optrad in heel Europa en ook in de Verenigde Staten. Op historische instrumenten uit de 17e, 18e en 19e eeuw treedt Viola de Hoog op met het ensemble Schönbrunn. Dit ensemble concerteerde in heel Europa, de USA en het Verre Oosten, Indonesië met name, en maakte cd's voor Channel Classics en Globe. Van 1985 tot 2001 was Viola de Hoog eerste celliste van het symfonieorkest Anima Eterna, onder leiding van Jos van Immerzeel. Dat bijzondere orkest dat momenteel een spectrum bestrijkt, nou van Boekstehoede tot en met Ravel. Met tijdeigen instrumenten, dat wil zeggen echt tijdeigen, dus uit de tijd van Ravel als het om Ravel gaat. En dat gaat soms heel ver. Tevens trad Viola de Hoog op als solocellist in het Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Het repertoire van deze groepen strekt zich uit van de vroege 17e eeuw tot de 21e eeuw. Viola de Hoog is als docente barokcello en kamermuziek verbonden aan het Utrechts Conservatorium en de Hochschule für Kunst in Bremen en geeft regelmatig masterclasses. We beginnen met die prachtige tweede suite met die wonderbaarlijk mooie prelude aan het begin. Het vierde deel is de Sarabande, een van Bach's topstukken. Deze muziek neemt je meteen mee naar een ander niveau, onverbiddelijk en hemels tegelijk. Een enorme approach, hoe abstract ook, het komt meteen bij je binnen. Viola speelt een Guadagnini uit ongeveer 1750.

Viola de Hoog gaf een uitvoering van de cello suite nummer 2 in D-klein BWV 1008. U heeft kunnen kennismaken met deze pure aanpak van Viola de Hoog. Alles is erin vertegenwoordigd. De souplesse, de gang, de ritmiek, het vanuit stilstand toch weer verder gaan. Loepzuiver, maar niet kaal of schraal. Zangerig, maar niet schreeuwerig. Geen geronk en gesmier. En zo stel je je barok voor. Innemend en teder tegelijk. Vrouwelijk, maar niet week. Een prachtige klankvorming door de streek, de rechterhand, die altijd de kunstenaar wordt genoemd, en door dat prachtige instrument van het NMF, het Nationaal Muziekinstrumentenfonds, ondersteund wordt. Daarom nu de magistrale 6e suite voor de cello piccolo met een extra snaar, waardoor de cello hogere regionen kan laten horen. Het instrument is een vijfsnarige cello uit Bohemen. Laat u verbluffen en meeslepen door de kroon op de suites, de 6e. Per aspera ad astra, uit de dal naar de sterren. Het triomfantelijke D-groot van Kerstmis. Maar zo grensverleggend met de wildste arabeske. Is dit Bach? Wie anders?

De celliste Viola de Hoog met de zesde suite in D groot BWV 1012. Ter afsluiting, tot het einde van de zendtijd, Bach door het ensemble Schönbrunn, waar Viola de Hoog met haar man, traverso-speler Martin Rood, speelt, samen met Menno van Delft, klavercimbel, en Johannes Leertouwer, viool. De heerlijke, derde symfonia uit kantate BWV 209. Ze spelen trouwens op 31 januari in Amsterdam. En wij zijn bezig met een Café Zimmerman met Viola in de hoofdrol ergens in januari. We houden u wel op de hoogte. Zie ook altijd voor alles en nog wat dit programma betreffende. Zie de site van de Concertzender, concertzender.nl.

U hoorde de Sinfonia uit Cantate BWV 209, uitgevoerd door het ensemble Schönbrunn, met verder Viola de Hoog, cello dus, Martin Rood, traverso, Menno van Delft, klavecimbel en Johannes Leertouwer, viool. Wel, dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag, voor vanmiddag tussen 1 en 2. Dit is de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmasamensteller is de programmamaker van deze programma's, Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Werkdagelijks tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Wel, teruggrijpend op gisteren, een andere ster aan het cello-firmament is Maaike Rademakers. Zij komt uit een heel ander traject dan Viola de Hoog, dat is de vrouw van gisteren, met een heel andere route. De grote cellist André Navarra was onder de indruk van haar talent en hij nodigde haar uit om bij hem te komen studeren in Detmold in Duitsland en aansluitend 2 jaar in Wenen. Zij vervolgde haar studie bij William Pleath in Londen en voorts met een Fulbright-beurs bij Janos Starker in de Verenigde Staten. Terug in Nederland specialiseerde zij zich in kamermuziek bij Elias Ariscuren aan het Conservatorium van Utrecht. Ook daar behaalde zij haar eindexamen en wel cum laude. In haar spel is de invloed te horen van deze grote romantische meesters. Brede toonvorming, grootse gebaren. Zij heeft een hedendaagse cello die haar erbij helpt om de muziek overtuigend neer te zetten.

U hoorde het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki in de vierde orkestsuite in D groot, BWV 1069. En dan nu de kantate 110, Unser Mund sei voll Lachens. Laten we vrolijk zijn en lachen. Ongelooflijk hoe Bach de woorden in de orkestsuite weeft. Er is niets gekunsteld aan, integendeel, je zingt het haast vanzelf mee en daar word je dan zo vrolijk van. De Herr had grootses, grootses, grootses aan ons getan. Let op de bijzonder mooie uitvoering. Die komt uit het Zwitserse St. Gallen, waar de Bach-stiftung aan een groot project bezig is om alle kantaten op cd en dvd op te nemen. Via Broekmans en Van Poppel in Amsterdam, de Van Baardenstraat, u weet het wel, nu ook makkelijk en betaalbaar verkrijgbaar in Nederland. En let op de prachtige altus, Alex Potter, en de heldere opname. Wat vindt u van deze uitvoering? Wel, uw reacties zijn van harte welkom bij concertcenter.nl.

En dat was tenslotte op deze maandagmiddag de kantate 110, Unser Mund sei voll Lachens, de uit de Bach-kantate nummer 9, door koor en orkest van de Bach-stiftung St. Gallen, onder leiding van Rudolf Lutz. En u hoorde de sopraan Gerlinde Zeiman, de altus Alex Potter, de tenor Bernard Bergstolt en de bas Stephen McLeod. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag. Dit is een programma van de Concertzender, iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach heeft deze uitzending geprogrammeerd en samengesteld. Ik wens u een goede middag en tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling is in handen van Govert Jan Bach. Het is woensdag, dus het is weer tijd voor een solistenportret, dachten we. Vandaag in het solistenportret aandacht voor Daniël van der Hoeven en diens tweede cd, die vooral aan Bach en diens inspiratie is gewijd. Een zeer mooie cd, perfect opgenomen en uitgevoerd door het Nederlandse label Seven Mountain Record. Die laat ons kennismaken met een rasmuzikus, deze Daniël van der Hoeven. Daniël van der Hoeven's eerste cd was met Bartok en Prokofjev en die cd werd zeer gunstig ontvangen. Van der Hoeven werd geboren in 1985 in Amerongen en hij begon op 7-jarige leeftijd met pianolessen bij Frits Kroeze in Amersfoort. Zijn studie aan het Koninklijk Conservatorium, dat was bij Ellen Korver tussen 2003 en 2008 en Naum Grubert van 2008 tot 2010. En die sloot hij in 2010 af met een onderscheiding. In maart 2013 werd Van der Hoeven winnaar van het Internationaal Bachconcours in Würzburg, Duitsland. En bij het Internationaal Bachconcours in Leipzig, dat was in 2014, ontving hij een speciale prijs. In april 2010 won Daniël van der Hoeven de hoofdprijs. En dat was een cd-opname en de Yuri Yegorov Gold Medal bij het vierde Nationaal Pianoconcours IPF, van 2010 dus, in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Prijzen bij het Prinses Christina Concours leidden tot een optreden in Carnegie Hall in New York en dat was in het najaar van 2005. Daniël van der Hoeven, als puber zei hij tegen zijn ouders: "Tja, liever geen Bach." Nou, zeiden die ouders, dat zullen we nog wel zien. En zo geschiedde. Want deze nieuwe cd met de naam Bach & Co. laat een pianist zien die reist tussen nieuwere tijd, romantiek en Bach en vice versa. Het is juist met Bach dat Daniël zijn eerste trofees won. Terug naar de oorsprong van alle muziek, Johann Sebastian Bach. Van wie Beethoven zei: "Nicht Bach, aber Meer muss er heißen." Niet Beek, maar Zee. Ja, Oceaan. Oceaan moest die heten. Beethoven dus zei dat. We gaan eerst luisteren wat Daniël doet met die heerlijke tweede partita voor klavier.

Het Magnificat van Carl Philipp Emanuel Bach. Met als solisten Elizabeth Watts, sopraan, Wiebke Liemke, alt, Lothar Ordinius, tenor en Marcus Eiche, bas. Met de Trias Kamerkoor, de Academie voor Alte Muziek en de dirigent is dit keer Hans-Christoph Rademan. In al die kerstkantaten proef je al aspecten van het Weihnachtsoratorium. In BWV 110, dat was van maandag, de dartele feestvreugde en een haast hilarische energie. De verstilling en de liefdesmystiek, die ook zo aanwezig is in het Weihnachtsoratorium, is te horen in de wonderbaarlijk mooie kerstkantate Süßer Trost, mijn Jezus komt, BWV 151. Het gaat om de liefdesrelatie tussen Jezus Christus, die u hoort in de Vox Christi, de stem van Christus, in de bas. De sopraan zingt de bruid, de geliefde, in een prachtige 12/8 pastorale maat, Siciliano, laat ze de troost horen omdat haar teerbeminde Jezus komt. Prachtig met fluit en hobo. Ze wordt door die gedachte ook even flink opgewonden. Bach zet daar een heftig vivaatje voor in. Herz und Seele freut sich. We kennen het model van de aria uit de Johannespassie. Es ist vollbracht. Langzaam, snel, langzaam. Als u Jezus vervangt door de naam van uw lief, dan zit hij in een opera. En als u van Jezus houdt, dan hoeft u dat natuurlijk niet te doen. Maar dat lukt de mensen heden ten dagen wat minder goed. In Bach's tijd werd dit door een jonge sopraan gezongen. Dus eventuele erotische fantasieën man-vrouw, bas-sopraan, die waren er niet. Toch is dit pure liefdesmuziek. Het vervolg op de opera's van Monteverdi.

Zuurzer Troost, Mijn Jezus Komt. Dat was BWV 151. En de uitvoerende waren Joanna Lunn, sopraan, Peter Harvey, bas, met de English Baroque Soloist en het Monteverdi Koor, het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. En tot zover voor vandaag, ons programma Geen Dag Zonder Bach, bij de Concertzender iedere dag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl, de samensteller is de programmamaker Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag. Ja, we zijn rond de jaarwisseling, maar toch een nieuwe week. Het zijn muzikale tijden, ook bij de Concertzender, want hier zijn we weer met het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik zei het al, het zijn muzikale tijden, ook nog zo na de kerst. Het Weihnachtsoratorium voltrekt zich over een tijdvak van 2 weken. En dat Weihnachtsoratorium wordt met kantaten 5 en met kantaten 6 afgesloten. De laatste op 3 Koningen, 6 januari. Kantate 4 is voor Nieuwjaarsdag. Kantaten 5 en 6, die ook een spannend relaas vormen, die kantates laten we aanstaande vrijdag horen. Het zijn ook deze helaas veel te weinig uitgevoerde kantates die het Bach-ensemble Amsterdam gaat zingen op zondag 4 januari. En dat is om 4 uur in Amsterdam en om 8:15 s'avonds in Amstelveen. Maar nu eerst nummer 4, Am Feste der Beschneidung Christi. Die is dus geschreven voor Nieuwjaarsdag 1735 en gaat over de besnijdenis van Jezus. Bach accentueert niet de Joodse besnijdenis, maar de naamgeving van Jezus, die zoete, heerlijke naam. Dat is voor Bach het ritueel van een nieuw begin, van bestemming zoeken voor het nieuwe jaar. Nou, doen we dat allemaal niet een beetje met die jaarwisseling? Het slotkoraal luidt dan ook, Richte mein Beginnen. Daartussen hoort u nog een mystieke dialoog tussen Jezus, de Vox Christi van de bas, en de gelovige ziel, de sopraan die de bruidspartij zingt. Ich will dich mit Lust umfassen. Ja, die teksten die liegen er niet om. Als u niet zo van Jezus houdt, dan vervangt u hem met de naam van uw liefste. En Bach zit dan gebeiteld. Alles klopt dan. U hoort de onvergetelijke sopraan Barbara Schlick.

En dat was BWV 106. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, Actus Tragicus. Uitgevoerd door het Gesualdo Concert, Musica Amphion, met Pieter-Jan Belder, die dirigeerde en ook de blokfluit bespeelde. U hoort nu eerst het heerlijke tweede deel van de trio-sonate voor orgel. Dan is het indringende motet Kom Jesu, Kom, BWV 229, met dezelfde thematiek. Minder troostend, confronterender. De motetten zijn meestal met minimale begeleiding, omdat ze vaak op het kerkhof werden gezongen of in een strakke rouwdienst. Bach doet dan nog meer met de woorden, omdat hij niet kan accentueren met instrumentale klanken. Let op, müde, der saure Weg, de moeilijke, zure weg, die hij weerstelt tegenover de rechte weg, die Jezus is.

Achtereenvolgens was dat de trio-sonate BWV 525 in S groot, tweede deel. Reitse Smits op het orgel van de Martinikerk in Groningen. En het motet Kom Jezu, Kom BWV 229 door het Gesualdo Concert en Musica Amphion onder leiding van Pieter Jan Belder. En er volgt nu een van de mooiste en meest meditatieve orgelstukken van Bach. Het orgelkoraal Schmücke dich, o liebe Seele. En dat is BWV 654. De sfeer van de muziek is een koraal dat gebaseerd is op de bruidsmystiek uit het Hooglied. In de dood smelt de bruid die zich tooit, schmückt, samen met de bruidegom Jezus. Het verzenken, zoals we dat uit de Matthäuspassie kennen. Het opgaan in, het versmelten, het oplossen. Een voorsmaak daarvan is te proeven in het avondmaal. Vandaar dat dit een avondmaalslied is. En Bach verwerkt die hemelse en tedere liefdesfeer op in zijn koraalbewerking. Dit in stilte ondergaan raakt aan een diepe meditatie.

Het orgelkoraal Schmücke dich, o liebe Seele. BWV 654 was dit. En u hoorde Rertse Smits op het orgel van de Martinikerk in Groningen. Afgesloten wordt met het snelle laatste deel van de trio-sonate. U hoort weer Rertse Smits op dat prachtorgel in Groningen. De ingewikkelde geschiedenis van dat orgel wordt in het boekje uitvoerig beschreven.

Aldus tot besluit de trio-sonate, Ad Allegro, BWV 525, uitgevoerd door Rijtse Smits op het orgel van de Martinikerk in Groningen. En tot zover voor nu de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd door Govert-Jan Bach. Goedemiddag en wellicht tot morgen.

Het is 1 uur geweest, dit is de Concertzender, dus het programma Geen Dag Zonder Bach, van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert-Jan Bach. Vandaag in het solistenportret aandacht voor de cd van Mathieu van Bellen, een jonge Zeeuwse violist van formaat. Ja, wat komt er niet allemaal van Zeeland? De geuzen die onze bevrijding begonnen van het Spaanse Roomse juk, menig domineeskind dat cabaretier of schrijfster werd, zo nu en dan een politicus, menig wielrenner van klasse. Frank Ratreur en de voorouders van president Roosevelt. En dan nu de Zeeland virtuoso Mathieu van Bellen. Hij kreeg wel les van de Amsterdamse Jan Repko. Ja, in de grote stad moet je dan weer zijn voor een extra lesje. Maar intussen stond Mathieu al bij menig groot orkest en heeft hij een prachtige Guadagnini in handen. De viool destijds van Adolf Busch. U kunt hier nu horen dat hij dat niet zomaar mag bespelen. Hij zet die hondsmoeilijke tweede partita voor vioolsolo in D-klein BWV 1004 heel goed neer. Meteen bij de Allemande denk je al in de Chaconne te zitten, maar die moet nog komen. Ferm gestreken, maar ook doorleefd. Warm en menselijk. Niet te iel, niet te zuinigjes, maar met approach. En dan die Chaconne van hem. Joshua Bell, een van de grootste violisten van deze tijd, zegt over die Chaconne: not just one of the greatest pieces of music ever written, but one of the greatest achievements of any man in history. It's a spiritually powerful piece, emotionally powerful, structurally perfect. Terwijl de Amsterdamse muzikoloog Lieke Blom ons vertelde dat de Chaconne oorspronkelijk een woeste, haast erotische Spaanse dans is voor een vrouw met castagnettes. De Chaconne arriveerde aan het Franse Hof, werd daar een beetje gekuist en kwam aangepast in Duitsland. Händel en Bach wisten daar raad mee. Ergens hoor je bij Bach nog die vaart, die onstuimige liefdesdimensie, nu onze Mathieu van Bellen in de partita.

Jesu nun sei gepreiset, BWV 41, werd door Bach geschreven voor 1 januari 1725. En de uitvoerende waren de sopraan Ruth Holton, de bas Peter Harvey, de altus Charles Humphreys, de tenor James Gilchrist en de English Baroque Soloist en de Monteverdi Choir onder leiding van John Elliott Gardiner. Alles intensiveert zich nog in deze derde kantate, waarschijnlijk voor 1 januari 1729 geschreven. God wie deine name, zo ist auch dein Ruhm, BWV 171. Hier gaat het om de naam van God, die magische naam. God wie deine name, zo ist auch dein Ruhm. Dat impliceert ook de naam van Jezus, die belofte is. Du zuster Jesu name, du in dir ist meine Ruhe, zal de alt zingen. Het zeer korte intensieve beginkoor is een vijfstemmige fuga op dezelfde tekst uit Psalm 48. God wie deine name, zo ist auch dein Ruhm, BWV 171. De vijfde stem van de fuga is de trompet, want het koor is maar vierstemmig. Een prachtige tenoraria en sopraanaria volgen, tussen de recitatieven door. De aria's zijn een stuk langer dan het beginkoor.

Gods wie deine name, zo is auch dein roem. BWV 171. Als uitvoerende hoorde u Ruth Holton, sopraan, Peter Harvey, bas, Charles Humphreys, altus en James Gilchrist, tenor. Met de English Baroque soloist, de Monteverdi Choir, onder leiding van de dirigent John Elliott Gardiner. En tot zover voor vandaag geen dag zonder Bach. Het programma van de Concertzender tussen de middag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Het is weer maandag, het begin van een nieuwe werkweek. Bij de Concertzender betekent dat het programma Geen Dag Zonder Bach tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. De programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Wel, het wordt weer een intensieve Bachweek. Cantates, galante muziek, Igor Levit. Is hij soms een nieuwe Bachster? En tot slot hebben we weer een prachtige eigen opname van een uitzending getiteld Café Zimmerman. En in die uitzending van de Concertzender aanstaande vrijdag is Viola de Hoog in de hoofdrol. Maar er zijn nieuwe aankondigingen. Op vrijdag 30 januari bij Broeze, dat is een boekhandel op de Stadhuisbrug. Dat is vlakbij het oude stadhuis in Utrecht. Bij boekhandel Broeze dus, zal het tweede luisterboek van Govert-Jan Bach gepresenteerd worden. Govert-Jan Bach, de samensteller en tekstschrijver van deze programma's tussen 1 en 2 uur. Het gaat nu over dat zo onderschatte meesterwerk de Johannespassioen van Bach. Gepresenteerd aan de pers, maar eerlijk, u bent als Bach-liefhebber ook van harte welkom. Egon Kracht, hij is bassist, contrabassist, zal Noortje Braat begeleiden in een aria uit de Johannespassie. En opgave en info kunt u krijgen en opgeven bij Broeze dus. En dat is die boekhandel tegenover het oude stadhuis in Utrecht. Meteen de volgende dag, 31 januari, dan is de eerste Bachdag 2015 in de Geertekerk, ook in Utrecht. En de tweede Bachdag op 1 februari in Amsterdam. Beide met weer een prachtig programma. Met onder andere de Hohe Messe door het Concerto Kopenhagen. Zie voor alle info organisatie Oude Muziek. We beginnen nu eerst met weer zo'n prachtige cello-suite, zo uitmuntend gespeeld door Viola de Hoog. Nu de eerste in G groot, haast een merksteen in de muziekgeschiedenis.

De celliste Viola de Hoog gaf een uitvoering van de suite nummer 1 in G groot, BWV 1007. Het wordt weer eens tijd voor een cantate. We kiezen voor een korte, wat minder bekende, maar een zeer aangrijpende cantate. Het is de cantate BWV 135. Ach, Herr, ich armen Sünder, voor de derde zondag na Trinitatis. Voor het eerst uitgevoerd op 25 juni 1724. En dat is belangrijk, want dat is net na de Johannespassie, maar voor de Matthäuspassie. Want beginkoor en eindkoraal staan in E klein, de zware, wanhopige toonsoort waarmee de Matthäuspassie begint. Maar in E klein gloort altijd verlossing en dat is wat ook in deze weerbarstige cantate gaat gebeuren. De oplettende luisteraar zal al snel de melodie van het zogenaamde passiekoraal herkennen. In het slotkoraal klinkt het voluit, maar de hele cantate is ermee doordrenkt. We kennen dat passiekoraal zeer goed van de Matthäuspassie, waar deze oude melodie van Hans Leo Hastler vijfmaal klinkt als het passiekoraal. Met de woorden van Paul Gerhardt, O Haupt vol bloed und Wunden. Hier gebruikt Bach een versie van een zekere dominee Schneegas. O Haupt vol bloed und Wunden was in 1724 nog helemaal niet zo geliefd als het bij ons is door die talloze Matthäussen. De heer Leusink is op weg naar de 1000, zegt die dirigent Leusink. Nou, we geloven het graag als je al die grote advertenties, pagina grote advertenties in de bladen ziet. Maar goed, de cantate gaat over de menselijke ellende. Is pure boetemuziek. Zonde en ziekte vallen samen. Wij slechts zondaars, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, zou de katholiek erin kunnen herkennen. Maar Bach is Lutheraan en die doet het met noten. Al ging hij zelf ook te biecht. Alles is in minor. Even ligt de troost in een majeur menuet van de tenor over de menselijke ellende. Is pure boetemuziek. Zonde en ziekte vallen samen. Wij slechts zondaars, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, zou de katholiek erin kunnen herkennen. Maar Bach is Lutheraan en die doet het met noten. Al ging hij zelf ook te biecht. Alles is in minor. Even ligt de troost in een majeur menuet van de tenor op. Jezus is ons.

Dit was de kantate BWV 135, Ach Herr ich armen Sünde, uitgevoerd door Siri Thornhill, sopraan, Petra Noskajova, alt, Christoph Gens, tenor en Jan van der Krabbe, Bach, met La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. We sluiten af met een lichte, galante Bach, de Bach van Café Timmerman, het chique koffiehuis daar in Leipzig waar De Kenner kwam. Waar kleine operaatjes klonken, waar vrouwen mochten zingen en vooral dit soort heerlijke concerten klonken. De koninklijke traverso was hier op zijn plaats, net als al die Franse dansvormen, met de tophit De Badinerie tot slot. We zullen deze week nog meer traverso, dat is een houten dwarsfluit, traverso laten horen, maar nu eerst Viola de Hoog en Franz in deze tweede suite. Haar man, de man van Viola de Hoog, Martin Rood, speelt de solo. Ze zijn als ensemble Schönbrunn te beluisteren op 31 januari om 8 uur in de Waalse Kerk in Amsterdam. Wel, Viola dus eerst solo op zaterdag 24 januari. Dat is bij ons, door de concertzaander georganiseerde Café Timmerman. En die uitzending wordt dan vrijdag uitgezonden.

Viola de Hoog en Friends, kortweg het Schönbrunn Ensemble, gaan we de uitvoering van de orkestsuite nummer 2 in B klein, BWV 1067. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. De concertzender is dit, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Wellicht tot morgen.

Goedemiddag en welkom bij de Concertzender bij het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. En deze week nieuwe Bach-cd's die in 2014 hoog scoorden. Eerst Igor Levit. Hij is een Amerikaanse rising star die veel opzien baarde met Beethoven. Hij waagde zich aan Bach met een dubbel cd met de 6 partita's. Een mijlpaal in de status van Bach's scheppende leven, want dit waren de eerste stukken die hij uitgaf. Als eerste deel van zijn klavierübung noemde hij de 6 partita's voor klavier en dat was dus toen een klaversymbool, zijn opus 1. Dat was in 1727, toen Bach al zijn sporen had verdiend met ruim 200 cantates en zijn grote passionen. De verschijningsdatum viel altijd samen met zo'n grote jaarmarkt in de messenstad Leipzig. Goed voor de verkoop, ja, die Bach was ook een handelsman. Hij speculeerde zelfs in aandelen van de mijnen in het Erzgebergte. En wie zei daar een heilige of een brave christen, die Bach? In die 6 partita's komt alles langs op klaviergebied, alle soorten dansvormen, alle mogelijkheden. Igor Levit duikt in dit rijk gevulde zwembad. Hij oogste veel lof, maar ook lichte kritiek. Onder andere in het overkritische programma Discotabel. Op school leerden wij wat het Latijnse woord ars was. Kunst, kunde, kunstje. Het gevaar van dat laatste, het kunstje, ligt altijd op de loer. Kan Levit zich zoveel wegcijferen als een Svatoslav Richter, een Marie Paraja of bij ons een Daniel van der Hoeven? Of heeft het inderdaad iets gelikt? Bach klinkt altijd goed, op ieder instrument. Maar je kan er ook op uitglijden. Het is een uitdaging om zelf klein te worden, opdat de meester kan groeien. In het Latijn is dat de uitspraak minui ut cresceat. Ik maak me klein, opdat hij mogen groeien. Wij zijn heel benieuwd naar uw reacties. En u weet het, die reacties kunt u kwijt bij bach@concertzender.nl.

Igor Levit speelde de partita nummer 3 in A klein, BWV 827. En dan nu de zesde partita in E klein. Die spant dan weer van die zes de kroon. Net als de laatste van de zes cello-suites. En dan dat eerste stuk, de toccata. Een genre waar Bach vroeg mee vertrouwd was. Wat een ongelofelijke muziek. Keer op keer kun je dat weer aanzetten. En weer Igor Levit. Met de cracks.

François Lazarevitch en de musiciens du Saint-Julien gaven een uitvoering van de sonate voor fluit en basso continuo in E-klein en de solosonate voor traverso in D-klein, respectievelijk BWV 1034 en 1013. En voor zover de tijd het toelaat nog delen van de sonate voor fluit en basso continuo in E-klein BWV 1035.

U hoort een uitvoering van de sonate voor fluit en basso continuo in E-klein, BWV 1035. Dit waren opnamen van François Lazarevitch met Les Musiciens du Saint-Julien. En dit was het programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Wellicht tot morgen.

Dit is de concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Vandaag weer aan de zang. Masaaki Suzuki heeft zijn prachtige reeks kerkkantates afgesloten en daarmee een uitzonderlijke prestatie geleverd. Een langdurig project is daarmee afgesloten, lopend van 1995 tot 2013, dat zich kenmerkte door zorgvuldigheid, toewijding en een hoge mate van spiritualiteit. Suzuki, leerling van Ton Koopman. Ja, Suzuki ontpopte zich als een groot Bach-interpreet. Op orgel, klavercimbel, met orkest en vooral als betrokken uitvoerder van Bachs cantates. In weerwil tot zijn grote collega's als Ton Koopman en John Elliott Gardiner manifesteert hij zich op zijn bescheiden wijze als een gelovig christen. En dan niet als vrijzinnig, maar behoorlijk rechtzinnig, zoals vroeger bij ons de gereformeerden waren. In Japan zijn 1 miljoen christenen en daar hoort hij bij. Masaaki Suzuki heeft er 18 jaar voor genomen, 18 jaar voor het opnemen van al die cantates. Ja, en dat is wel even meer dan Leusink en Gardiner die het in 1 jaar deden. Er is nooit haast of een tekort aan aandacht bij Suzuki. En was dat niet het kernbegrip voor Johann Sebastian? Aandacht. Bij een aandächtige muziek is Gods Gnade gegenwart. Daar is God tegenwoordig. In hoeverre beïnvloedt zijn geloof zijn muziekopvattingen? Natuurlijk altijd, maar hij is tevens een groot ambachtsman. Een echte kapelmeister en kantor. Zijn uitvoeringen van de passies en cantates laten een liefdevolle ernst zien, zonder ooit maar een moment zwaar of gewichtig te worden. We denken dat hij de toon heel goed aanvoelt. Koopman is lighter. Gardiner is theatraler. Leusink wat oppervlakkiger. Leonard strenger. Maar Suzuki is altijd evenwichtig en betrokken. Je hebt nooit het gevoel dat ze mensen niet weten waar ze over zingen. Hij maakt ook werk van de vertaling in het Japans. Vindt dat ook de instrumentalisten de woorden moeten begrijpen wat ze begeleiden. Luistert u eens naar het heerlijke beginkoor uit Kantate BWV 110, Unser Mund sei voll Lachens, waar Bach deze vrolijke kerstwoorden prachtig in de ouverture van zijn vierde suite weeft. Hier wordt echt aanstekelijk gelachen in de muziek.

Unser Mund sei verlachend, de kantate BWV 110, werd uitgevoerd door het Bach-collegium Japan, onder leiding van Masaki Suzuki. We vervolgen met de openingsaria uit kantate BWV 161, Komm, du süße Todesstunde, met de Japanner Yoshikazu Mera als alto. In het orgel hoort u het passiekoraal dat u kent uit de Matthäuspassie. En daarna de openingsaria uit kantate BWV 55, Ich armer Mensch, ich Sündenknecht, door Gert Turk, de tenor, die we goed kennen van de Nederlandse Bachvereniging. En dit blok wordt afgesloten met de aria Heil und Segen voor sopraan uit de kantate BWV 120. Gott, man lobet dich in stille. Gezongen door Hanna Blazikova, sopraan. En Suzuki heeft altijd een goede neus gehad voor puikensolisten. Een aantal zijn inmiddels vermaard.

Komm, du süße Todesstunde. Dat was een kantate. U kunt alle gegevens trouwens over deze kantate, over andere gespeelde werken hier vanmiddag, kunt u terugvinden op onze website concertzender.nl. Het volgende blok begint met een van de heftigste beginkoren van Bach, waarmee je meteen in de sfeer van de Passionen komt, namelijk de kantate BWV 102. Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben. Geen overdreven dramatiek, die zit al in de goed uitgevoerde noten, laat Suzuki horen. Alles op kopieën naar tijdeigen instrumenten. En daarna de beginaria van die wonderschone kantate BWV 82, Ich habe genug, met onze voortreffelijke Peter Kooi, de bas. En daarna een van de mooiste sopraanaria's van Bach uit de kantate BWV 105, Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht. De aria Wie zitteren und wanken, gezongen door de onovertroffen Mia Persson, de sopraan. Onpeilbare diepte, zo wonderschoon in noten gevat.

En dat was de kantate Herr Deine Augen sehen nach dem Glauben en Ich habe genug. Deze verzamel-cd, deze sampler, geeft ook een prachtige bloemlezing uit dat magnum opus van Bach, zijn 220 kantates. De Sixtijnse kapel van schoonheid en emotie, waar de Matthäus Passion eigenlijk bij versrompelt. U kunt er niet omheen. Laat de Matthäus Passie maar eens een keertje gaan en beluister de kantates. Het is alsof je steeds weer een nieuwe, onbedorven liefde ontmoet. We sluiten nu af met een blok dat begint met het wonderbaarlijk en verbluffende duet uit Kantate BWV 91, Globet seis du Jesu Christ, namelijk Die armoed zo God auf zich neemt. Yukari Nonoshita, sopraan, Robin Blaise, alto, het doet denken aan het prachtige duet Et in Misericordia uit het Magnificat. En daar moest Bach het in afgemeten tijd doen door het overladen kerstprogramma. En hier kan hij nou een beetje uithalen qua tijd. Daarna het overrompelende beginkoor van Kantate BWV 103. Ich werde weinen und heulen. Ihr werdet weinen und heulen met Dominique Wörner, Bas. Waarin de sopraanblokfluit, de sopranino, een indringende rol vervult. Je denkt eerst dat het een nieuw Brandenburgs concert is. Maar dan komen de zwaarste teksten langs.

Wel, dat waren heel wat kantaten, allemaal uit de verzameld cd van Masaaki Suzuki. Een sampler. En voor vandaag was dit dan geen dag zonder Bach. Op de Concertzender van 1 tot 2 uur. Ook morgen, op vrijdag, dan zijn we er. Maar dan zijn we met een extra uitzending, een eigen opname van Café Zimmerman. Zoals we het café noemen waar Viola de Hoog morgen zal optreden. Voor u en voor ons bij de Concertzender. Mooi programma wordt dat. Morgenmiddag tussen 1 en 2 dus Viola de Hoog in ons Café Zimmerman. Met koek en muziek. Overigens, het is maar dat u het weet. Samenstelling van dit programma en van alle programma's trouwens is Govert-Jan Bach. Ik ben Joop van Zijl en ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, we beginnen weer aan een nieuwe werkweek met Geen Dag Zonder Bach. Een uur lang, iedere werkdag op de concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. En wat een week wordt dit. We maken ruimte voor de passiemuziek van Bach, die, laten we eerlijk zijn, zo bij deze tijd hoort. Maar let wel, de passionen van Bach zijn maar één facet van zijn kunnen. Bach maakte misschien wel meer positieve muziek in majeur dan van die rouwmuziek van de passies. In kilo's cd's uitgedrukt is er net wat meer van blije muziek in majeur dan muziek in mineur. Maar goed, nu toch die hele sterke, geniale kant van Bach in zijn passionen. Daarom deze week een soort discutabel vergelijking in ieder geval van de Matthäus-passion op maandag en dinsdag. Woensdag volgt er dan een solistenportret en wel van Sigiswald Kuiken. Sigiswald Kuiken zal op 26 maart de Johannespassie uitvoeren in het Concertgebouw met maar 8 zangers. Zoals hij wis en waarachtig geklonken moet hebben in Bachs tijd. Dat is op basis van hard onderzoek niet meer te ontkennen. Sigiswald Kuiken heeft zijn sporen wel verdiend. En daarom op donderdag en vrijdag de hele Johannespassie in die kleine bezetting door Sigiswald Kuiken. Maar goed, nu eerst de discutabel, zullen we maar zeggen. We zullen 60 jaar uitvoeringsgeschiedenis van de Matthäus-passie doorlopen aan de hand van een reeks zeer verschillende uitvoeringen. Vanaf de jaren 50 tot nu toe. En dan aan u het oordeel. En wellicht de oplossing van de anonieme uitvoeringen. Als u weet wie de uitvoerenden zijn, dan maakt u een kans op een luisterboek naar keuze, de Matthäus-passie of de Johannespassie, een luisterboek van de hand van de samensteller en de tekstschrijver van dit programma, Govert-Jan Bach. Oplossingen kunt u zenden naar bach@concertzender.nl. Goed, we nemen steeds ongeveer 30 minuten per uitvoering. Vandaag dus 2 uitvoeringen op rij. Maar we zijn ook heel benieuwd naar uw opinies en oordeel dus. We doen de hele Matthäus-passie cursorisch, dus we gaan steeds door naar ieder deel in een andere uitvoering. Let op, eerst dus CD uitvoering A.

En dat was dan een stukje Matthäuspassie. En wel op de cd dus, uitvoering A. En dan gaan we nu door met de Matthäuspassie met uitvoering B. En denkt u eraan, u kunt, als u weet wie de uitvoering in handen heeft, dan kunt u dat als oplossing zenden naar bach@concertzender.nl. Dus na uitvoering A die we net gehad hebben, nu uitvoering B.

Wel, dat was dus het raadsel voor vandaag in ieder geval. Twee uitvoeringen op rij van twee delen uit de Matthäus-passie. En aan u de taak om te vertellen wie daar nu de uitvoering in handen had. Wie dat speelde en wie dat zong. En dat was dus de CD-uitvoering A en de CD-uitvoering B. En morgen dan komt er weer een tweetal. En bij de eerstvolgende uitzendingen over 1 of 2 weken... dat hangt er vanaf wanneer u luistert, dan hoort u C en D. En als u het nou weet, dan kunt u dat opsturen naar bach@concertzender.nl. En dan wacht u een prachtig luisterboek over de Matthäus-passie van Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma. Maar misschien ook wel het tweede luisterboek over de Johannes-passie. Die is net uitgekomen trouwens, dus al te verkrijgen. Govert-Jan Bach presenteert dat trouwens in verschillende boekhandels. Op 10 maart in Bilthoven. 12 maart in Haarlem, bij de bekende boekhandel De Vries op de Oude Gracht. 18 maart bij Dekker van der Vecht in Nijmegen. En 19 maart bij Broekhuis in Enschede. En op zaterdag 21 maart, en dat is de verjaardag van Johann Sebastian Bach. Ja, hij wordt dan 230 jaar. Hij is eigenlijk wel een beetje onsterfelijk, dus dat kunnen we zo wel zeggen. In Concerto in Amsterdam, aan de Utrechtse straat. En zondag 22 maart bij Paagman in Den Haag. Dan is dat tweede luisterboek, dat kunt u dan uit de handen van Govert-Jan Bach verkrijgen. En wellicht nog een leuke opdracht met handtekening erbij, als hij daar zin in heeft. Hij en u dus. Dit was Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. De Concertcentrum van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. En zoals al een paar keer gezegd, de programmamaker is de samensteller Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag immers op de Concertcenter. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Ja, we gaan verder met de Matthäus-passie, discutabel, laten we het zo maar zeggen. Een vergelijking met twee cd's, waar we gisteren mee zijn begonnen. We hebben twee cd's laten horen en aan u de taak om aan ons te vertellen wat we precies te horen hebben gekregen, wie de uitvoerende waren. We zullen dus 60 jaar uitvoeringsgeschiedenis Matthäus-passie doorlopen aan de hand van zeer verschillende uitvoeringen. Vanaf de jaren 50 tot nu toe door elkaar gemengd, gigantische verschillen, u bent gewaarschuwd, aan u het oordeel en wellicht de oplossing van de nu nog anonieme uitvoeringen. Als u weet wie de uitvoerenden zijn, maakt u kans op een luisterboek, naar keuze de Matthäus-passie of de Johannes-passioen, van de hand van de samensteller en tekstschrijver van dit programma, Govert Jan Bach. U kunt uw oplossing en uw reacties zenden naar bach@concertzender.nl. We hebben dus gisteren twee cd's gehad. Vandaag krijgen we weer twee uitvoeringen erbij. En over 1 of 2 weken, dat hangt er vanaf wanneer u luistert, dan hoort u er weer twee. Ongeveer 30 minuten per uitvoering. Maar we zijn ook heel benieuwd naar uw opinies en oordeel. We doen de hele Matthäus-passie cursorisch, dus we gaan steeds door naar ieder deel in een andere uitvoering. Let op, hier dus cd met de letter C.

Gisteren dus de uitvoeringen A en B, zullen we die maar noemen. En vandaag hebt u gehad C en zojuist de letter D, uitvoering D. Nou ja, morgen dan gaan we verder weer met een solistenportret. En E en F. En verder hoort u volgende week maandag en dinsdag, of de week daarop. Morgen een solistenportret, ik heb het gisteren al aangekondigd, van Sigiswald Kuiken. En de dagen daarna zijn Johannespassie. Tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag op de Concertcentrum van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is de programmamaker Govert-Jan Bach. Goedemiddag en hopelijk tot morgen.

Het is 1 uur geweest. Goedemiddag, dit is de Concertzender. En dat betekent, zoals iedere werkdag van 1 tot 2, het programma Geen Dag Zonder Bach. Van de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach. En mijn naam is Joop van Zijl. We gaan het hebben over Sigiswald Kuyken, zoals gisteren en eergisteren al aangekondigd. Sigiswald Kuyken is geboren in Dilbeek op 16 februari 1944. Hij is Vlaams violist en dirigent. En hij is de broer van cellist Wieland Kuyken, van fluitist Bartold Kuyken en van ecoloog professor dr. emeritus Eckhard Kuyken en ook nog van beeldend kunstenaar Oswald Kuyken. Wat een familie dus. Kuyken studeerde viool, eerst in Brugge en daarna bij Maurice Rasquin aan het Brussels Conservatorium, waar hij in 1964 afstudeerde. Hij komt uit een muzikale familie en kwam al vroeg in contact met oude muziek. Hij werkte samen met andere specialisten van barokmuziek en de authentieke uitvoering, zoals Gustav Leonhard, Frans Brugge, Anner Bijlsma en Robert Konen. Door zelfstudie verdiept hij zich in de bouw en speeltechnieken van oude instrumenten. Kuyken introduceerde vanaf 1969 de authentieke speelwijze voor barokviool, zonder deze onder de kin te klemmen, die inmiddels algemeen wordt toegepast. In 1972 richt hij samen met Gustav Leonhard het barokorkest La Petite Bande op. En hiermee maakt hij talloze opnamen en tientallen concertreizen. Hij beperkte zich echter niet tot barokmuziek, want hij trad ook op als gastdirigent bij diverse klassieke orkesten. Bij zijn bronnenstudie voor de vertolking van de cellosuites van Johann Sebastian Bach ontdekte of herontdekte hij als het ware de Viola da Spalla, die hij in 2004 liet nabouwen. Dit is een vergeten solistisch basinstrument waarvoor Johann Sebastian Bach zijn beroemde cellosuite schreef. Ook dit initiatief bracht een nieuwe ontwikkeling teweeg in de uitvoering van de muziek van eind 17e, begin 18e eeuw. Van 1971 tot 1996 was Sigiswald Kuyken leraar barokviool aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Sinds 1993 bekleedt hij deze functie aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. Daarbuiten is hij sinds vele jaren een veelgevraagd gastdocent in onder meer Londen bij de Royal College of Music, in Salamanca, de Universiteit van Salamanca en in Leipzig, de Muziekhochschule. Hij gaf in Brussel nog les aan Jacob Koonstam, de zoon van Max Koonstam senior. We beginnen met een opname uit de eerste periode van het Brandenburgsconcert nummer 4, die een zware solopartij voor de viool kent. Sigiswald Kuyken wordt geflankeerd door niemand minder dan Frans Brugge op de blokfluit en Gustav Leonhard en zijn barokensemble, dat later het ensemble La Petite Bande werd.

U hoorde het vierde Brandenburgs Concert, BWV 1049, met Sigiswald Kuiken, viool, Frans Brugge en Kees Boeken, blokfluiten, en Gustav Leonard en zijn consort. Enige jaren na deze roemruchte opname van de Brandenburgse concerten had Sigiswald Kuiken La Petite Bande opgericht. En dat ensemble speelde ook veel Haydn en Mozart, maar de opname van Bachs vioolconcert in 1981 bleef toch lang de referentie. Hoor hoe mooi van toon en hoe warm. Moeilijk, welk van die drie heerlijke concerten te kiezen. We zoomen in op Sigiswald Kuiken als solist, horen hem in het diepzinnige concert in A klein, BWV 1041.

U hoorde een uitvoering van het vioolconcert in A klein, BWV 1041 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Sigiswald Kuijken en La Petite Bande. Het wordt wel eens onderschat hoezeer Sigiswald Kuijken bij de eerste generatie vernievers hoort en niet bij de tweede, zoals Ton Koopman of Masaki Suzuki. Hij is jonger dan de grote coryfeeën, maar hij blijft ook jong, zich vernieuwend, dagelijks mediterend. Hij voelt zich verbonden met het boeddhisme. En zo zette hij zich aan het uitvoeren van alle kantates van Bach, en wel op basis van de wetenschappelijk gebaseerde opvatting dat Bach nooit voor een koor schreef, maar voor een vier- of achttal solisten. En zo heeft hij al een groot aantal kantates uitgevoerd, de Matthäuspassie, de Johannespassion en het Weihnachtsoratorium. Hij zal op 26 maart de Johannespassie ook met 8 zangers uitvoeren. Een strijkkwartet geeft vaak meer volume dan een strijkorkest, luidt het gezegde. En het gaat Sigiswald Kuijken om transparantie, verinnerlijking. Minder, dat is meer bij hem. Morgen en overmorgen die Johannespassie hier op de concertzender. Maar nu eerst die heerlijke trio-sonate uit het Musicalisches Opfer, gecomponeerd voor de dwarsfluitspelende koning van Pruisen, Frederik de Grote.

Dat was de trio-sonate uit het Musicalisches Opfer, BWV 1079. U hoorde Sigiswald Kuiken met Bartold en Wieland Kuiken en Gustav Leonard en zijn ensemble. Sigiswald Kuiken speelt niet alleen voortreffelijk viool, maar ook cello en de viola da Spalla. Een tusseninstrument, mogelijk veel door Bach ingezet. Maar het mooiste is het toch als hij bij een Matthäus zelf de gamba pakt voor Kom, Süßes Kreuz.

U hoorde uit de Matthäus Passion recitatief en aria Freilich, komm, süßes Kreuz. De bas was Jan van der Krabben en de viola da gamba werd gespeeld door Siriswald Kuiken met La Petite Bande. En tot zover geen dag zonder Bach op de concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is de programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met van 1 tot 2 uur het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl, de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Ja, in het vervolg van het solistenportret gisteren over Sigiswald Kuiken gaan we nu verder met de Johannes Passion. Cantates door hem uitgevoerd zullen je nog vaak passeren, maar zijn Johannespassie is in originele bezetting en dat is toch wel heel bijzonder. Hij zal deze trouwens uitvoeren op donderdagavond 26 maart in het Concertgebouw. En zelfs in die grote zaal daar in Amsterdam zult u horen 2x4 solisten zijn beter hoorbaar dan een groot koor. De balans tussen zangers en orkest is veel beter. Nu hoor je ook goed wat voor prachtige partijen Bach voor de instrumenten heeft geschreven. Die verdwijnen vaak met een groot koor. Het is een intense en spirituele ervaring, deze Johannes Passion van Sigiswald Kuiken, waarbij alles woordelijk te verstaan is. Sigiswald Kuiken is op 3 verschillende instrumenten te horen. Dirigerend op de viool, op de viola d'amore in Betrachte mijn Seele en Erwege en morgen op de gamba in Es ist volbracht. Opvallend is verder de wondermooie sopraan Gerlinde Zeeman. Ze is blind en wordt altijd liefdevol naar het podium gebracht door de alt. Er zijn veel blinden die de Johannespassion zingen, ook als koorlid.

deel 2 van de Johannes Passion. Met als uitvoerende Gerline Zeeman sopraan, Petra Noskajova alt, Christoph Gens tenor en Jens Hamman bas met La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken.

Het nieuwe luisterboek van de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, is uit. En die gaat dit jaar over de Johannespassie. Hij zal deze hoogstpersoonlijk inleiden en signeren op die uitvoering op 26 maart. Die uitvoering door Sigiswald Kuiken. En hij zal het ook presenteren en signeren op vrijdagavond 27 maart. En wel in het nieuwe Scheltema op het Rokin in Amsterdam. En zondagsmiddags in de Dominicanen in Maastricht. Mag wel even verteld worden, deze luisterboeken werden in het blad Klassieke Zaken een tomtom door de ingewikkelde wereld van Bachs passionen genoemd. Het is maar dat we het weten. Van dit programma was Govert-Jan Bach bovendien de samensteller op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Ik wens u goedemiddag en tot maandag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Het programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller en programmamaker is Govert Jan Bach. Wel, we gaan verder met de Matthäus Passion Discotabel, noemen we die maar. Met weer 4 andere uitvoeringen, namelijk E tot en met H. Verdeeld over vandaag en morgen. We hebben in de vorige weken A, B en C en D kunnen horen. En de bedoeling is dat u daarop reageert. Cursorisch. Dus we lopen de Matthäus Passie door met wat overlap. En daardoor kunt u de uitvoeringen nog beter vergelijken. We zijn nieuwsgierig naar uw oordeel. Welke uitvoering spreekt u aan en welke minder? En mogelijk weet u welke het zijn. Mailt u ons op bach@concertzender.nl. bach@concertzender.nl. En de winnaar krijgt naar keus een luisterboek van de hand van de samensteller en tekstschrijver van dit programma, Govert Jan Bach. En u mag dan kiezen tussen de Matthäus of de Johannespassie. Dus nu uitvoering E.

0: Dit was dus de uitvoering die we E noemen. En we gaan nu verder met uitvoering F. Wel wijs ik nog even op twee bijzondere uitvoeringen van de Johannespassie in kleine bezetting onder leiding van Sigiswald Kuiken, die ook de viool en de gamba speelt op 26 maart. En van de Matthäuspassie op 30 maart. En wel met de tenor Mark Padmore, die een ensemble van 9 zangers leidt, waaronder hij zelf als evangelist en tevens dirigent. Beide concerten zijn in het Concertgebouw. Maar nu dus uitvoering F.
1: Auf das Fest erwarte der Landfried.

Tot zover dit programma Geen Dag Zonder Bach. Samensteller dus Govert-Jan Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Op de Concertzender zijn we er iedere dag van 1 tot 2 uur. Tot morgen.

1 uur. Dit is de Concertzender met het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is samensteller Govert Jan Bach. Het is woensdag en dat is voor ons zo'n beetje de dag van een solistenportret. En wie is de man van het solistenportret vandaag? Dat is Jordi Savall. U zult zich misschien afvragen waarom hij nu juist in de passietijd. Wel, deze muzikale reus, vaak te horen op de Concertzender, is ook een begenadigd Bach-vertolker. Zo nam hij beeld en geluid op voor een prachtige hohe messe. En voerde hij, niet zo lang geleden, de orkestsuite succesvol in het concertgebouw uit. Maar hij nam tot nu toe geen passionen op. Juist daarom vandaag aandacht voor hem als Bach-solist. We horen de drie prachtige gamba-suites die hij samen met Ton Koopman speelt. Twee grootmeesters, al heel lang geleden opgenomen, 1978. Savall is voor eerst gambist, maar ook onderzoeker, pionier, historicus. Nu de eerste sonate in G groot. De sonates zijn steeds vierdelig, langzaam, snel, langzaam, snel.

De eerste sonate in G groot, BWV 1027 van Bach, werd uitgevoerd door Jordi Savall, gamba, en Ton Koopman, klavercimbal. Jordi Savall, die Bernadette, werd geboren in Igualada op 1 augustus 1941. Hij is een Spaans, een Catalaans gambist, dirigent en componist. En daarnaast heeft hij een eigen platenlabel, Alia Vox, en is hij oprichter van 3 ensembles. Hij geldt sinds de jaren 70 als een van de leidende figuren in de wereld van de oude muziek. Zijn repertoire bestaat uit middeleeuwse muziek, renaissance muziek, volksmuziek en barokmuziek. Savalls muzikale opleiding begint als hij zich op 6-jarige leeftijd aanmeldt bij het plaatselijk jongenskoor. Tussen 1959 en 65 studeert Savall cello aan het Conservatorio Superior de Música del Liceu in Barcelona. Savall raakt geïnteresseerd in oude muziek. Hij leest er veel over en leert zichzelf bovendien viola da gamba spelen. 4 jaar na zijn afstuderen gaat Savall studeren aan de Schola Cantorum Basiliensis in Basel, waar hij uiteindelijk zijn docent August Wenzinger opvolgt. Met zijn vrouw, wijlensopraan Montserrat Figueras, richt hij het ensemble Esperion 20 op. Dit ensemble bestaat uit muzikanten van over heel de wereld en maakt al snel naam. De grote doorbraak van Savall komt als hij de soundtrack speelt van de prijswinnende film Tous les matins du monde van Alain Corneau, met Gérard Depardieu in de hoofdrol. De film beschrijft het leven van de Franse componist en de gambist Marin Marais. In de loop van zijn carrière richt hij nog 2 ensembles op. La Capella Real de Catalunya richt zich op de vocale muziek van voor 1800. En Le Concert des Nations is een orkest dat zich bezighoudt met het barokke en klassieke repertoire. Hij noemt Esperion nu 21. In 2008 werd hij door UNESCO benoemd tot Artist for Peace, een jaar later tot cultureel ambassadeur voor de Europese Unie. Nu de 2e gamba-sonate in D groot, BWV 1028, met dat verbluffend mooie andante, het 3e deel, een echte oorwurm, netter gezegd een cognitieve itch.